Hakkebeki ay. Hakkebeki ay. Kijk hoe die anti-move, zij's lekker in die groove. Kijk hoe die oomie zwaai, jij

0: subasta al jouw voorkoppen, Frans.
1: Mijn plek is hier bij jou en hier bij ons.
2: Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Zeker boos, mak op jouw arms, een plek om te rust vanavond. Zeker boos, dus onmogelijk om jou te vergeten.

ek wakker word en wonder wat het gebeur. Duidelik het ek naam verloor, Petty Ford soek my alweer. Een peerkie in die hand gestop om babbelas te beheers. Hoe ons party elke liefde.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

0: Mogen rechter en lekker van de minale vrienden deel is nou feest. Zaterdag die 10e en zondag die 11e oktober bij die Gambus Grill Hotel.
1: Daar is iets voor die hele gezin van kostnelletjes, cyberproducten en boerensport. Tot de kaas en yoghurtmaak kursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders kan die kinderpret area geniet. Terwijl muziekliefhebbers kan uitzien naar optredens door onder andere de Jackie Now Band, Ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjes is online beschikbaar bij Quicket en respecteer alsjeblieft boeren se biosecuriteitsmaatreels wanneer jij landbouwareas bezoekt. Hierdie advertentie is met trots geborg door EcoWise, jouw kundige vernoot en pasgemaakte biosecuriteitsoplossings voor jouw boerderij.

Dit klank van het Samlin Wessels met Plan B. Tijd so 22 minuten voor 3, amper tijd om te groet. Big Nick staan al recht met die Big Nick Drive en hy van die stuurwiel oor by my nou vir die geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel op die Luister FM, ek groet net hierna.

einde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: Die klanken van die Kaniwaris, boerenorkees, Mirai Veldskoen Vals. Net voor het Fat Man met Kamp Commandant, die tijd zo 3:15. Ongelukkig tijd voor mij om te groet. Big Nick staan recht met die Big Nick driver en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Ek is morgen terug met die naweek afskop, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Ek gee een kasteel vir jou.

Izzy Rolling Stones, Start Me Up. En ons skop ding af so op een donderende donderdag. Voor daar een voet toe daar dans. Met soldaat, volk, picknick, saam met jou. Is lekker om saam met jou te wees. Op die donderende donderdag. Ons skop oktober af. Nie oktober, maar raktober. Hy werk so mooi uit, yes. Nieuwe maand, nieuwe moontlikhede. Elke dag, nieuwe dinge. Dankie Etienne Kalitz. Ek is saam met jou tot met so net voor 6. Op die donderdag, begin van die nieuwe maand. Jou weer om die draai sportnies. Natuurlijk ook jou topiek, boekant van die uur. Kikkie, kyk, Hartstaf, Rembrandt. Dan kyk ons wat sy motorsportnies is daar ook vir jou. Dit alles en meer, net hier op jou lekker luisterstasie.

in een dorpie nawe ergens, het een man gewoon met die naam van Piet Vermaak. Heila was sy vrou gewees, maar teen haar kerk was het dikwels, jy weet, nog gelukkig getrouwd met die sien. Piet het skelm by hotel gesong. Bedags was sy stadstesorier wat eerlijk net die Bybel sê en sweet van sy aangezig sy brood verdien het. Maar s'nachts het Piet sy siel verkoop vir 10 rand te bord, kost sy blauw kitaar in die skoolse maaik wat, soos amal het Piet ook sy prijs.

vensters toegeplak met courantpapiere. Kers was op je grond, een vierhoekie in mijn mond en ek ry rond. Ek soek een weg uit die nacht en slot hier op my deur. Geen whisky om my te maak vergeet.

insekker i berget kun et skadevir for meg har krig. Jeg var talt noe annet enn i dunkelten så skrev. Jo, mensen, wat een pals gaan net voor geld.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: dokter? Wil je mij vergiftigen of zo?
1: Ze vrijdag gaan op padstal. In die dans nu staan we vol. Gooi van mij een kleinkie. Dit ik

Mrs. Books. Ze keek naar die hoop, man, dan kom er die kouwe. Nou ziet ze mij uit, wat nog gloeit, waar het soms zo bloeit.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei